0: Terug naar een half uur. Can we change the line to 40 for 130 North Elm?
1: Roger, 130 North Elm.